neutrale en onschuldige landen te helpen hun commerciële schepen daar weg te krijgen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na de aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische zorg nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smale, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts meer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: het nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt-het-vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn kan 3 meter lang worden en weegt tussen de 160 en 360 kilo. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo, waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smalen, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt-het-vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige Giuliani verkeert volgens zijn woordvoerder in kritieke maar stabiele toestand. Wat hem mankeert is niet bekendgemaakt. Giuliani was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Hij was ook de advocaat van president Trump. Hij uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over zogenaamde verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, vannacht op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Live.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt-het-vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt Stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Mickey Ketels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Ketels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur 30 minuten en 42 seconden. Ketels geldt als een relatieve nieuwkomer die haar hardloopcarrière combineert met een baan als stewardess. Het weer. Op sommige plaatsen nevel en mist en het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door een vermoedelijke uitbraak van het zeldzame hantavirus op een Nederlands cruiseschip zijn 3 mensen overleden. Onder hen zijn een Nederlandse man van 70 en een vrouw van 69. Het hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip ligt bij Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Volgens Iran zou het plan van Trump neerkomen op een schending van het staakt het vuren dat sinds begin april van kracht is. En een levende witsnuitdolfijn is gisteravond aangespoeld op het strand van Egmond aan Zee. De dolfijn had geen verwondingen en is overgebracht naar een opvang. Het gebeurt zelden dat een witsnuitdolfijn aanspoelt in Nederland. Het weer, vandaag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts meer buien en kans op onweer. Het wordt 17 tot 21 graden.

0: Draai.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert, is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. In de regio kan ook hier en daar mistbank voorkomen. Wees dus extra alert wanneer de weg op gaat. Op de A2 rijdt het langzaam naar Utrecht tussen Kerkdriel en Waardenburg. 4 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Iedere maandagavond neemt Omroep Venray je mee in het beste uit de jaren 60, 70, indie pop, country, blues en rock'n'roll. Met Coopin' Go Young, Country Roy, Back to the Years of Rock'n'Roll en Time Switch. Iedere maandagavond vanaf 6 uur bij Omroep Venray. Kijk voor de volledige programmering op omroepvenray.nl. Ook voor jou.
5: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door een seinstoring rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Haag. ProRail weet nog niet precies hoe lang het gaat duren, maar het heeft zeker gevolgen voor de ochtendspits. De seinstoring is tussen Zoetermeer en Gouda. In Colombia zijn zeker twee mensen om het leven gekomen toen een monstertruck inreed op het publiek van een tentoonstelling. 37 mensen raakten gewond. Het gebeurde in de stad Popayan in het zuidwesten van Colombia. En door een vermoedelijke uitbraak van het zeldzame Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip zijn 3 mensen overleden. Onder hen zijn een Nederlandse man van 70 en een vrouw van 69. Minstens 3 anderen zijn ernstig ziek geworden. Het weer, hier en daar nog nevel en mist. Vandaag verder wolken en zon, maar vanmiddag vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer bij 17 tot 21 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is langzaamaan wat drukker aan het worden onderweg, maar op de meeste plekken valt gelukkig wel mee, behalve dan op de A27 vanuit Gorkum, in de file voor knooppunt Hooipolder, 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Omroep Venray tipt. Dit is deze week, het 90-2.

0: ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Om 8 uur worden er kransen gelegd om oorlogsslachtoffers te herdenken. Volgens de omroep zijn schoonmakers nu bezig de verf van het monument te verwijderen. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. Op een camping in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat er een feest was bij het meer bij die camping.
4: There's a party at Lake Arcadia. We have transported 10 to area metro hospitals. However, there will be more victim numbers coming in as some did take their own personal vehicles to the hospital.
3: Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. De politie zegt dat er nog niemand is gearresteerd. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. Ook rijden er geen treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang het duurt. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie 2 Nederlanders. Het zou gaan om een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen, zegt correspondent Alice van Gelder.
5: Het zou bijna nooit overgaan van mens op mens, maar ja, dat is hier misschien dus wel gebeurd. Dat gaan ze dus verder onderzoeken. Je krijgt eerst milde griepklachten, maar het kan dus ook fataal zijn, zoals we hier zien.
3: Zeker 3 andere opvarenden van het schip zijn ziek geworden. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui, met kans op onweer. Later gaat het in het zuidoosten regenen. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door de meivakantie verloopt de spits tot nu toe vrij rustig. Er zijn wel hier en daar wat files hoor, maar meestal zijn ze korter dan anders. Een paar uitschieters in de regio. Allereerst A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel een kwartier over 7 kilometer. Ook de A27 staat erbij naar Breda. Tussen Noordeloos en Werkendam een file. 4 kilometer, 10 minuten. En tot slot de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en Best 6 kilometer. Een kleine 10 minuten extra op de klok. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
7: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het weerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenray.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Bij een camping aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuizen gebracht. Anderen zijn zelf naar het ziekenhuis gereden. En het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. En ook niet tussen de treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. Het weer wisselend bewolkt, grotendeels wel droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui met kans op onweer. En in het zuidoosten gaat het later echt regenen. Het is nog wel steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het gaat goed op de wegen in de regio. Hier en daar een korte file. Eentje springt er bovenuit. Dat is de A27, Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Nieuwendijk 6 kilometer en 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Omroep Venray 90.2 FM.

0: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 9 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam is druk bezig om het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam schoon te krijgen. Het monument is beklad met rode verf. Ook werd het woord genocide erop geschreven, maar dat is inmiddels verwijderd, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
5: We staan met heet water te spuiten en met borstels de resten weg te krijgen. Het is wel taaie verf en de steen van het monument is een natuursteen die poreus is, dus dat maakt het lastig, maar ze krijgen het weer schoon.
4: Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is nog niet bekend en er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Gouda en Den Haag rijden tot zeker 21:15 veel minder treinen, meldt de NS. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang dat duurt. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar de opvang van SOS Dolfijn in Annapolona. Het dier werd op het strand getrokken en koel gehouden met natte doeken, zegt de man die de dolfijn vond.
6: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden, dat die niet overhit raakt. Heel voorzichtig, houden het luchtgaatje vrij.
4: Een witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het is gebeurd bewijst volgens SOS Dolfijn dat er iets mis was. En dan nog het weer tot besluit. Het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag valt er lokaal een enkele pittige bui met kans op onweer. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Morgen vooral in het zuidoosten kans op regen, elders geregeld zon en droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
8: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
7: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
9: Iedere maandagavond neemt Omroep Venray je mee in het beste uit de jaren 60, 70, indie pop, country, blues en rock'n'roll. Met Coopin' Go Young, Country Roy, Back to the Years of Rock'n'Roll en Time Switch. Iedere maandagavond vanaf 6 uur bij Omroep Venray. Kijk voor de volledige programmering op omroepvenray.nl. Ook voor jou.
8: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht overheerste de bewolking. Het is op de meeste plaatsen droog gebleven en bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 11 graden als minimum. Ook heeft zich in de vroege ochtend een nevel- en mistbank gevormd, maar deze loste vanmorgen geleidelijk aan op en maken dan plaats voor zonnige perioden. Het blijft in de ochtend droog. Na de middag zijn er eerst nog zonnige perioden, maar geleidelijk aan vormen zich stapelwolken. Met name in het tweede deel van de middag richting de avond vallen er enkele stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Er staat in het algemeen een zwakke wind uit een westelijke richting en er wordt maximaal zo'n 20 à 21 graden.
2: Dit is tot 12 uur. De ochtend door.

0: lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft de VS gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging en dat koopvaardijschepen en olietankers zich niet mogen verplaatsen, zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt na het bericht van de Amerikaanse president Trump, die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Bij het monument is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is, zegt ze. Premier Jetten noemt de bekladding een idiote en volstrekt onacceptabele actie. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is onbekend. Er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzaamaan hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Daardoor reden er veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Dan het weer. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen eerst droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
5: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets online of aan de theaterkassa.
4: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
6: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
5: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar Aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl. Check Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 11 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt keihard te reageren op iedere dreiging in de straat van Hormuz. Het land waarschuwt de VS om de zeestraat niet binnen te varen. Ook zegt Iran dat schepen daar zich niet zonder toestemming mogen verplaatsen. Iran reageert op president Trump, die zegt dat de VS vanaf vandaag schepen begeleidt die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Op die plek is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. Premier Jette noemt het een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is geraakt. Op beelden is te zien dat een paar van de hogere etages zijn beschadigd. De brokstukken van de toren kwamen neer op geparkeerde auto's naast het gebouw. Het complex staat in een rijke buurt in Moskou en is niet ver van het Kremlin. Marianne Vos kan niet meer verder met de Vuelta voor vrouwen. De 38-jarige wielrenner viel gisteren in de eerste etappe en leek in eerste instantie in orde. Ze maakte de eerste rit in de Ronde van Spanje nog af. Maar nu blijkt dat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. Marianne Vos was bij haar vorige 3 deelnames aan de Vuelta goed voor 6 ritzegers. Dan het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog, bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het weerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1... 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenray.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden. Iedere maandagavond neemt Omroep Venray je mee in het beste uit de jaren 60, 70, indie pop, country, blues en rock'n'roll. Met Coopin' Go Young, Country Roy, Back to the Years of Rock'n'Roll en Time Switch. Iedere maandagavond vanaf 6 uur bij Omroep Venray. Kijk voor de volledige programmering op omroepvenray.nl. Ook voor jou.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht overheerste de bewolking. Het is op de meeste plaatsen droog gebleven en bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 11 graden als minimum. Ook heeft zich in de vroege ochtend een nevel- en mistbank gevormd, maar deze lost vanmorgen geleidelijk aan op en maakt een plaats voor zonnige perioden. Het blijft in de ochtend droog. Na de middag zijn er eerst nog zonnige perioden, maar geleidelijk aan vormen zich stapelwolken. Met name in het tweede deel van de middag richting de avond vallen er enkele stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Er staat in het algemeen een zwakke wind uit een westelijke richting en er wordt maximaal zo'n 20 à 21 graden.
2: Omroep Venray tipt. Dit is deze week. Het 90-2.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Dit zijn de hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Door heel Limburg staan 450 gedenktekens voor de oorlog, blijkt uit gegevens van het comité 4 en 5 mei. De gemeente Meerssen heeft bij 2 woningen dwangsommen opgelegd wegens de vondst van verdovende middelen. En 16 burgemeesters uit Zuid-Limburg brengen vanavond samen een bijzondere herdenkingsboodschap. De boodschap wordt gedeeld via een video.
2: Omroep Venray. Het nieuws van 12 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie is op zoek naar 3 verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Ze noemen het hypocriet dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide. Op de Dam is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Schoonmakers zijn druk bezig het monument schoon te krijgen. De verwachting is dat dat op tijd zal lukken. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die erop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten zich aan alle richtlijnen gehouden. De Amerikaanse gamewinkel GameStop wil de veilingsite eBay opkopen voor ruim 47 miljard euro. Dat is opvallend omdat GameStop een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Bovendien heeft het de afgelopen jaren in de VS veel gamewinkels moeten sluiten. Voor de overname zou GameStop miljarden dollars moeten lenen. En 5 jaar geleden ontstond er een enorme hype rond GameStop. Mensen kochten toen massaal aandelen, waardoor de prijzen in korte tijd hard stegen. Wielrenster Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken en stopt daarom met de Vuelta voor vrouwen. Vos viel gisteren in de eerste etappe aan het begin van een afdaling, maar ze maakte die rit nog wel af. Dan het weer vanmiddag, stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. En dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
4: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
2: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73 afslag 10 Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
5: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
6: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
7: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
6: Ontdek Schouwburg Venray op jouw manier. Met onder andere Stef Bos, Dolf Jansen, de Drieërs, de Vrijbuiters, Gerard van Maasakkers en vele anderen. Reserveer snel op

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie is op zoek naar drie verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die daarna crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen drie inzittenden om het leven en raakte een vierde gewond. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is geraakt. Dan nog het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien en ook vanavond kans op regen. Het wordt 14 tot 20 graden.

0: Lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vierinksbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke strijkproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlinksbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Omroep Venray.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marinefregat te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. NAC Breda heeft het kort geding in de zogenoemde paspoortkwestie verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd met 6-0 en maakte bezwaar omdat een basisspeler van Go Ahead geen Nederlands paspoort meer had. De rechter zegt dat het belang van NAC niet opweegt tegen het belang van de KNVB. Als NAC gelijk had gekregen, hadden mogelijk 133 andere wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die daarop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Videogamewinkel GameStop wil veilingsite eBay overnemen voor omgerekend ruim 47 miljard euro. En dat is opvallend omdat het Amerikaanse bedrijf een stuk kleiner is dan eBay. Om de koop te bekostigen moet het miljarden lenen. Dan het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
3: Boksen zin en dakverse asperges of heerlijke zoete aardbeien. Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: In Limburg hebben afgelopen jaar meer agenten een schadeclaim ingediend tegen een verdachte. In 2024 ging het nog om 79 schadevorderingen. Vorig jaar waren dat er 124. Zo'n vordering wordt gebruikt als juridisch middel, waarmee een agent financiële schade vergoed wil krijgen van een verdachte. Het gaat dan om het vergoeden van zowel fysieke als mentale schade, bijvoorbeeld in het geval van een ernstige bedreiging. De brand in het natuurgebied tussen Weert en Budel is weer opgeleid. Dat meldt Omroep Brabant. Gistermiddag ontstond daar brand op een militair oefenterrein. Het vuur breidde zich snel uit en veroorzaakte vooral problemen in Budel en omgeving. Of het vuur ook ontstond door oefenende militairen wordt onderzocht door de marechaussee.
1: Het is nog niet bekend of deze militairen ook te maken hebben met ontstaan van de brand. Dus er waren inderdaad militairen aan het oefenen, maar of dat ook verband houdt met het ontstaan van de brand is op dit moment nog niet bekend.
0: De brandweer is ook nog bezig met de brand in de Heldense bossen. Die is niet opnieuw opgeleid, maar daar worden nasmeulende plekken stapsgewijs onschadelijk gemaakt. In Wielre is vanmorgen een wielrenner zwaar gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De fietser botste frontaal op een auto. Dat gebeurde rond 9:40 op de Elkeraderweg. Het slachtoffer is volgens een correspondent over de auto heen gevlogen. De ruit van de auto is kapot en de fiets is in tweeën gebroken. Ondernemers in het centrum van Venlo hebben een pendelbussysteem opgezet voor Duitse toeristen. Die komen op hun vrije dagen nog steeds massaal naar Venlo, maar wel wat minder, volgens de ondernemers door een combinatie van hoge brandstofprijzen en werkzaamheden die het centrum van Venlo moeilijk bereikbaar maken. Het pendelbussysteem moet een deel van die bezwaren wegnemen, zegt ondernemer Jules Frits.
2: De grote bussen die komen hier aan en parkeren bij OC, voormalig OC. Kunnen ze de bussen kwijt en wij gaan de personen ophalen met kleine bussen. Pendelen we op en neer met twee kleine bussen.
0: En sport, voetbal. Andries Jonker wordt de nieuwe trainer van MVV Maastricht. Dat is vanmiddag bekendgemaakt door MVV. Jonker was al eens eerder coach in Maastricht. Zijn meest recente functie was bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. Andries Jonker.
3: Er moet hier op het veld ongelooflijk hard gewerkt worden. Hè. Dan accepteren de mensen veel hier. Als je daarnaast ook nog weet te winnen, dan gaat het dak eraf. En dat is natuurlijk waar het allemaal om gaat.
0: Hij krijgt Brunsumer Kevin Hofland als assistent. Die was in het verleden hoofdtrainer bij onder meer Fortuna Sittard, waar hij ook enkele seizoenen speelde. Het weer, zonnig, steeds minder wind en in het begin van de avond nog 25 à 26 graden. In de nacht is het helder en dan koelt het af tot 9 à 10 graden. Morgen begint zonnig, het wordt zo'n 25 graden. Later op de dag trekken buien over, mogelijk met onweer, hagel en windstoten.
4: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
5: Omroep Venray.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 2 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houwerwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Hun lichamen worden later naar Nederland gebracht. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marineschip te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. De VS ontkent dat er een marineschip is aangevallen door Iran. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak die tegen hem loopt. Dat heeft het zogenoemde dekenberaad bekendgemaakt. De afgelopen maanden zijn er met meerdere advocaten gesprekken gevoerd, maar niemand bleek bereid om de zaak tegen Taghi op zich te nemen. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en zit al een jaar zonder advocaten. Vincent van Sliedrecht stopt na bijna 3 jaar als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Hij combineerde die functie met zijn werk als coach van LWD Basket in Leeuwarden. En wie van Sliedrecht opvolgt is onbekend. Dan nog het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog bij 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
5: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
4: Iedere maandagavond neemt Omroep Venray je mee in het beste uit de jaren 60, 70, indie pop, country, blues en rock and roll. Met Koeping Go Young, Country Roy, Back to the Years of Rock and Roll en Time Switch. Iedere maandagavond vanaf 6 uur bij Omroep Venray. Kijk voor de volledige programmering op omroepvenray.nl. Ook voor jou.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmorgen vroeg ontstonden er enkele nevel- en mestbanken, maar deze losten vrij snel op en maakten plaats voor de zon. Het is vanmorgen droog gebleven en om 12 uur schommelde de temperatuur rond de 19 graden. Vanmiddag zijn er aanvankelijk nog zonnige perioden, maar geleidelijk aan vormen zich wolkenvelden en stapelwolken. En met name in het tweede deel van de middag richting de avond vallen er enkele stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. De buien trekken maar langzaam over en er kan plaatselijk veel regen in korte tijd vallen. Het wordt maximaal zo'n 20 à 21 graden.
0: Dit is Omroep Vendraai.

0: Het nieuws van 3 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houwerwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Er is nog een derde slachtoffer overleden en dat zou een Duitser zijn. 2 bemanningsleden werden ook ernstig ziek. 1 van hen is een Nederlander, meldt het ANP. En bij een andere passagier werd het hantavirus vastgesteld. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en hij blijft voorlopig vastzitten. De persoonlijke beveiliging van de Russische president Poetin is drastisch opgevoerd. Dat blijkt uit een rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN in handen heeft. Er zouden onder meer bewakingssystemen zijn geïnstalleerd in huizen van personeelsleden die dicht bij Poetin staan. Koks, lijfwachten en fotografen van de president zouden ook niet meer met het OV mogen reizen. Het Kremlin zou de beveiliging van Poetin hebben opgeschroefd vanwege moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak tegen hem. Het dekenberaad zegt dat het de afgelopen maanden gesprekken heeft gevoerd met meerdere advocaten, maar dat het niet heeft opgeleverd. Dan het weer. Vanmiddag een paar flinke buien met kans op hagel en onweer. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen, op andere plaatsen droog, bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
2: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam, mam, luister je wel?
0: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
3: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
4: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: In Limburg hebben afgelopen jaar meer agenten een schadeclaim ingediend tegen een verdachte. In 2024 ging het nog om 79 schadevorderingen. Vorig jaar waren dat er 124. Zo'n vordering wordt gebruikt als juridisch middel, waarmee een agent financiële schade vergoed wil krijgen van een verdachte. Het gaat dan om het vergoeden van zowel fysieke als mentale schade, bijvoorbeeld in het geval van een ernstige bedreiging. De brand in het natuurgebied tussen Weert en Budel is weer opgeleid, dat meldt Omroep Brabant. Gistermiddag ontstond daar brand op een militair oefenterrein. Het vuur breidde zich snel uit en veroorzaakte vooral problemen in Budel en omgeving. Of het vuur ook ontstond door oefenende militairen wordt onderzocht door de marechaussee.
1: Het is nog niet bekend of deze militairen ook te maken hebben met ontstaan van de brand. Dus er waren inderdaad militairen aan het oefenen, maar of dat ook verband houdt met het ontstaan van de brand is op dit moment nog niet bekend.
0: De brandweer is ook nog bezig met de brand in de Heldense bossen. Die is niet opnieuw opgeleid, maar daar worden nasmeulende plekken stapsgewijs onschadelijk gemaakt. In Wielre is vanmorgen een wielrenner zwaar gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De fietser botste frontaal op een auto. Dat gebeurde rond 9:40 op de Elkeraderweg. Het slachtoffer is volgens een correspondent over de auto heen gevlogen. De ruit van de auto is kapot en de fiets is in tweeën gebroken. Ondernemers in het centrum van Venlo hebben een pendelbussysteem opgezet voor Duitse toeristen. Die komen op hun vrije dagen nog steeds massaal naar Venlo, maar wel wat minder, volgens de ondernemers door een combinatie van hoge brandstofprijzen en werkzaamheden die het centrum van Venlo moeilijk bereikbaar maken. Het pendelbussysteem moet een deel van die bezwaren wegnemen, zegt ondernemer Sjoel Frits.
2: De grote bussen die komen hier aan en parkeren bij OC, voormalig OC. Kunnen ze de bussen kwijt en wij gaan de personen ophalen met kleine bussen. Pendelen we op en neer met twee kleine bussen.
0: En sport, voetbal. Andries Jonker wordt de nieuwe trainer van MVV Maastricht. Dat is vanmiddag bekendgemaakt door MVV. Jonker was al eens eerder coach in Maastricht. Zijn meest recente functie was bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. Andries Jonker.
3: Er moet hier op het veld ongelooflijk hard gewerkt worden. Hè? Dan accepteren de mensen veel hier. Als je daarnaast ook nog weet te winnen, dan gaat het dak eraf. En dat is natuurlijk waar het allemaal om gaat.
0: Hij krijgt Brunsumer Kevin Hofland als assistent. Die was in het verleden hoofdtrainer bij onder meer Fortuna Sittard, waar hij ook enkele seizoenen speelde. Het weer, zonnig, steeds minder wind en in het begin van de avond nog 25 à 26 graden. In de nacht is het helder en dan koelt het af tot 9 à 10 graden. Morgen begint zonnig, het wordt zo'n 25 graden. Later op de dag trekken buien over, mogelijk met onweer, hagel en windstoten.
4: Omroep Venray tipt. Dit is deze week. Het 90-2

0: Lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De dodenherdenking van vanavond op de Dam in Amsterdam heeft een Limburgs tintje. Het taptoe-signaal dat voorafgaat aan de 2 minuten stilte wordt namelijk gespeeld door de 26-jarige Romano Dieder uit Schinnen. De gemeente Meersen dreigt bij 2 woningen een boete op te leggen vanwege de vondst van drugs. En in de tuin van een huis in Kerkrade is een rode rattenslang gevonden.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 4 uur.
4: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Vliegbasis Geelse Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. Zij worden eerst allemaal gecontroleerd. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein. Vliegbasis Geelse Rijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. Ook zit er een centrum waar militairen worden opgeleid. 2 overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een virus is uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Houwerwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden. De 3e overleden passagier zou een Duitser zijn. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en blijft voorlopig vastzitten. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd, dat schrijft CNN op basis van een Europese inlichtingendienst. De beveiliging zou zijn opgeschroefd vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. Dan het weer vanmiddag, een paar flinke buien met kans op onweer en hagel. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen blijft het droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land wordt het wat drukker op de weg. Er ontstaan wat korte dagelijkse files, zoals bijvoorbeeld de A27 bij Daag-Gorkum. Tussen Hank en Werkendam 5 kilometer file rijden met 5 minuten oponthoud. A58 Breda-Tilburg voor Bavel 10 minuten vertraging. En de A59 tenslotte knoopt het Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Made en Waspik 6 kilometer file en een kleine 10 minuten oponthoud ook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
7: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, 1 partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vliegbasis Geelse Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie, meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Twee overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een virus is uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Houderwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar de Zuidpool en de Falklandeilanden. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Volgens justitie is de man verward. Hij blijft vastzitten. Dan het weer. Stevige buien, mogelijk met onweer. Het is 15 tot 20 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land begint de avondspits langzaam maar zeker vorm te krijgen. Het zijn vooral dagelijkse files met hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Onder andere de A58 valt daarbij op Breda richting Tilburg. Voor Tilburg rezen al 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens bijna 5 minuten vertraging. En hetzelfde geldt voor de N267 Drunen richting Andel. Bij Wijk en Aalburg 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Omroep Venray 90.2 FM.

0: zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De dodenherdenking van vanavond op de Dam in Amsterdam heeft een Limburgs tintje. Het taptoe-signaal dat voorafgaat aan de 2 minuten stilte wordt namelijk gespeeld door de 26-jarige Romano Dieder uit Schinnen. De gemeente Meersen dreigt bij 2 woningen een boete op te leggen vanwege de vondst van drugs. En in de tuin van een huis in Kerkrade is een rode rattenslang gevonden.
2: Omroep Venray. Het nieuws van 5 uur.
3: Renate Kok met het NOS-journaal. Vliegbasis Schilderijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein en ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn de gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gestolen. Daaronder zijn namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeheist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd zouden erdoor zijn getroffen, waaronder waarschijnlijk dus ook Nederlandse. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd. Volgens CNN vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. En het klimaatpanel van de VN stopt met de somberste scenario's die uitgaan van 4 tot 6 graden opwarming van de aarde in het jaar 2100. Dat meldt een groep wetenschappers die werkt aan nieuwe scenario's die vanaf volgend jaar verschijnen. In die oude rampscenario's werd ervan uitgegaan dat er niks zou veranderen op het gebied van klimaatbeleid. Maar bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische auto's werden sneller goedkoper dan gedacht en ook vaker gebruikt. Toch gaat het volgens wetenschappers niet lukken om die opwarming te beperken tot maximaal 2 graden, zoals in 2015 werd afgesproken in Parijs. Het weer dan verspreid over het land, kans op wat flinke buien met onweer en hagel. En het is 15 tot 20 graden nu. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen, bevrijdingsdag, in het zuidoosten regen. Op andere plekken blijft het droog en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is ook in het zuiden van het land begonnen. De meeste files hebben niet al te veel vertraging, maximaal zo'n 10 minuten. Er zijn een paar uitzonderingen. Om te beginnen de A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Bergen-op-Zoom Zuid, 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht Centrum ook 20 minuten op onthoud en er staat daar zo'n 15 kilometer file. A27 Utrecht Breda tussen Noorderloos en Werkendam, daar rijdt het langzaam en staat het stil over 6 kilometer met een kwartier vertraging. En tenslotte de A59 Den Bosch richting Os. Bij Rosmalen Oost is de afrit dicht. Dat komt door een gesprongen waterleiding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
6: Iedere maandagavond neemt Omroep Venray je mee in het beste uit de jaren 60, 70, indie pop, country, blues en rock'n'roll. Met Coop & Go Young, Country Roy, Back to the Years of Rock'n'Roll en Time Switch. Iedere maandagavond vanaf 6 uur bij Omroep Venray. Kijk voor de volledige programmering op omroepvenrij.nl. Ook voor jou.
5: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
7: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenray.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
8: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: In Limburg hebben afgelopen jaar meer agenten een schadeclaim ingediend tegen een verdachte. In 2024 ging het nog om 79 schadevorderingen. Vorig jaar waren dat er 124. Zo'n vordering wordt gebruikt als juridisch middel, waarmee een agent financiële schade vergoed wil krijgen van een verdachte. Het gaat dan om het vergoeden van zowel fysieke als mentale schade, bijvoorbeeld in het geval van een ernstige bedreiging. De brand in het natuurgebied tussen Weert en Budel is weer opgelaaid, dat meldt Omroep Brabant. Gistermiddag ontstond daar brand op een militair oefenterrein. Het vuur breidde zich snel uit en veroorzaakte vooral problemen in Budel en omgeving. Of het vuur ook ontstond door oefenende militairen wordt onderzocht door de marechaussee.
1: Het is nog niet bekend of deze militairen ook te maken hebben met ontstaan van de brand. Dus er waren inderdaad militairen aan het oefenen, maar of dat ook verband houdt met het ontstaan van de brand is op dit moment nog niet bekend.
0: De brandweer is ook nog bezig met de brand in de Heldense bossen. Die is niet opnieuw opgeleid, maar daar worden nasmeulende plekken stapsgewijs onschadelijk gemaakt. In Wielren is vanmorgen een wielrenner zwaar gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De fietser botste frontaal op een auto. Dat gebeurde rond 9:40 op de Elkeraderweg. Het slachtoffer is volgens een correspondent over de auto heen gevlogen. De ruit van de auto is kapot en de fiets is in tweeën gebroken. Ondernemers in het centrum van Venlo hebben een pendelbussysteem opgezet voor Duitse toeristen. Die komen op hun vrije dagen nog steeds massaal naar Venlo, maar wel wat minder, volgens de ondernemers door een combinatie van hoge brandstofprijzen en werkzaamheden die het centrum van Venlo moeilijk bereikbaar maken. Het pendelbussysteem moet een deel van die bezwaren wegnemen, zegt ondernemer Jules Frits.
2: De grote bussen die komen hier aan en parkeren bij OC, voormalig OC. Kunnen ze de bussen kwijt en wij gaan de personen ophalen met kleine bussen. Pendelen we op en neer met twee kleine bussen.
0: En sport, voetbal. Andries Jonker wordt de nieuwe trainer van MVV Maastricht. Dat is vanmiddag bekendgemaakt door MVV. Jonker was al eens eerder coach in Maastricht. Zijn meest recente functie was bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. Andries Jonker.
3: Er moet hier op het veld ongelooflijk hard gewerkt worden. Hè. Dan accepteren de mensen veel hier. Als je daarnaast ook nog weet te winnen, dan gaat het dak eraf. En dat is natuurlijk waar het allemaal om gaat.
0: Hij krijgt Brunsumer Kevin Hofland als assistent. Die was in het verleden hoofdtrainer bij onder meer Fortuna Sittard, waar hij ook enkele seizoenen speelde. Het weer, zonnig, steeds minder wind en in het begin van de avond nog 25 à 26 graden. In de nacht is het helder en dan koelt het af tot 9 à 10 graden. Morgen begint zonnig, het wordt zo'n 25 graden. Later op de dag trekken buien over, mogelijk met onweer, hagel en windstoten.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land is de avondspits in volle gang. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Bergen-op-Zoom Zuid 20 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda bij Werkendam gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, vertraging nog altijd 3 kwartier. En wat nog opvalt is de A50 Eindhoven richting Os. Bij Veghel Noord 9 kilometer met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Renate Kok met het NOS-journaal. In Leipzig in Duitsland is een auto ingereden op een groep voetgangers. Het is volgens de Duitse autoriteiten niet duidelijk of dat bewust gebeurde of dat het een ongeluk was. Volgens de eerste berichten zijn er zeker 2 doden en 8 gewonden. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat Iran 4 kruisraketten heeft afgevuurd op het land. Daarvan zouden er 3 zijn neergehaald, 4 verdwenen in zee, zeggen de Emiraten. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Aan de oostkust van Dubai wordt een brand gemeld op een industrieterrein... en dat komt volgens de autoriteiten door een Iraanse droneaanval. Vliegbasis Gilserijen is vanmiddag uit voorzorg deels ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie, maar dat blijkt nu loos alarm. Op een online filmpje was te zien dat iemand het militaire terrein binnendrong, maar later bleek dat de beelden al een paar jaar oud waren. Onderzoek van de marechaussee en de politie leverde dan ook niets op. De vliegbasis is de helikopterbasis van de luchtmacht. Morgen vertrekken daar de ambassadeurs van de vrijheid in helikopters naar de verschillende bevrijdingsfestivals. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen zouden erdoor zijn getroffen, waaronder mogelijk ook Nederlandse universiteiten en hbo's. En op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer vanavond in het hele land kans op wat pittige buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, elders droog en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files in het zuiden van het land hebben niet al te veel vertraging. Maximaal nog altijd zo'n 10 minuten. Een paar uitzonderingen. De A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Bergen-op-Zoom Zuid 12 kilometer file met een kwartier oponthoud. A27 Breda-Gorkum voor de brug bij Gorkum bijna 25 minuten vertraging. Dan de A27 van Utrecht naar Breda voor Werkendam nog een klein kwartier extra reistijd. En tenslotte de A59 Den Bosch richting Os. Bij de afrit van Os is de rechte rijstrook dicht. Sterker nog, de afrit is dicht. En de rechte rijstrook van de A59. Er staat 9 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En dit komt door een gesprongen waterleiding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: van mijn broek.
1: Selamat malam pendengar Rama Tama Selamat datang pada acara Kuping Goyang. Oftewel, goedenavond luisteraars, hartelijk welkom bij het programma Kuping Goyang. Ik heb mijn nieuwe opvolger langs me zitten. Rob, u bent van harte welkom.
2: Dankjewel.
1: En ja, deze dag dan stelt Rob zichzelf even voor wat hij doet en zo. Maar we zijn het programma begonnen met een plaatje van Rigi Lee en Sayang Di Lalee. En nu gaan we zo dadelijk verder met een hele oude bekende van The Merry Man en Big Bamboo. Namens mijn technicus Johan de Relou, veel luisterplezier. En hier komt The Merry Man.

35 jaar Omroep Venray.

goeie avond, lieve luisteraars. Nu zullen we denken van, hey, een andere stem. Dat klopt. Ik mag van Jan de andere even presenteren. Ja, de ene was net Elvis Presley met Just Pretend. En nu komt onze oude Andres met Hariati.

Ja, luisteraars, dat was een Johnny and the Color Seller met de Blue Tango. We gaan nu verder met Andres en Teresa, Dangdut Jakarta.

Ja hoor, dat was de man. Antonio Brooks met Memory. Wij gaan nu verder met een plaatje van Eduard Harsteen, Sinta Abadi.

Ja hoor, dat was Frank Vaas. Jullie kunnen wel herinneren als Frank Ferrari, ja, van Terang Bulang. Wij gaan namelijk verder met Merle Haggard en de titel If We Never Meet Again.

Jawel, luisteraars, dat was dan Ramona, de bekende stem van Jim Reeves. Wij gaan nu verder met Lonnie, onze kok, Vaarwel, mijn droomland.

Ja, mensen, dat was van The Black Wings, Hati Gianluca. En we gaan nu verder met ook wat rustige nummer van Victor Wood, See Where My Ring.

0: Ja, dames en heren, dat was dan Anneke Grunlo, die jullie wel hebben gehoord, met Boerung Kaka. Nou, het is voor mij het zit voor mij op. Ik mocht van Jan eventjes van hem even invallen. Ik ben blij dat hij langs me zit en dat hij me even kon corrigeren. Dat heb ik wel even nodig. Het is ook voor mij ook de eerste keer dat ik hier presenteer. Dus ik zou zeggen, lieve mensen, voor straks een hele fijne avond. En ik wou in ieder geval de technicus bedanken, Johan en Jan. En we gaan nu verder met het liedje The Bee Gees, Master Shooters.
1: En daarna
0: krijgen we dan Black Dynamite met Farewell My Indonesian Girl.

0: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen? En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten? Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
1: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
2: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 7 uur.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in het zuiden van het land en die staat op de A59 van Den Bosch naar Os. Bij Os is de afrit en de rechte rijstrook dicht. Het is daar de waterleiding gesprongen. Er staat een 5 kilometer file met een klein kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Renate Kok met het NOS-journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt tech-redacteur Stan Hulsen.
7: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat dat ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
6: Ja, hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Geelze-Rijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Geelze-Rijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in het zuiden van het land en die staat op de A59 van Den Bosch naar Os. Bij Os is de afrit en de rechte rijstrook dicht. Het is daar de waterleiding gesprongen. Er staat een 5 kilometer file met een klein kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

een zeer goede avond gewenst. Het is weer tijd voor de countrymuziek bij Omroep Venray. Van harte welkom weer bij een nieuwe aflevering van Country Roy. En natuurlijk wens ik je ook vanavond weer heel veel luisterplezier toe. Heb je een nummer wat je graag wil horen of iets dergelijks? Laat het dan even weten via countryroy@omroepvenray.nl. Dan kan ik ze in een van de volgende afleveringen draaien. Ik ga starten met een dame die erg dochtig is. Ze kan wel een drankje gebruiken. I Could Use a Drink van Emma White.

Faded Roses on the Dash. En van dit nummer is ook weer de artiest een beetje vaag. Het is weer een AI-gegenereerd nummer, zoals je wellicht hebt kunnen horen. De volgende song is een prachtige ballad van een zekere Ian Williams. En heeft daarbij assistentie van een of andere dame. Maar wie dat is, weet ik eigenlijk niet. En heeft het over onze lieve heer. Oh Lord.

John Landry met Bit by Bit. En deze zanger is geboren in 1969 in Canada. Zijn debuutalbum Forever Took Too Long werd in 1999 uitgebracht. En dit werd ook een hit in de Canadese country hitlijsten. Jodie Messina is een zangeres uit de Verenigde Staten die geboren is in 1970. Ze heeft 6 nummer 1 singles in de Billboard Country muzieklijsten behaald. En een van de belangrijkste die ze haalde was Heads Carolina, Tails California. En debuteerde dus ook met die single in 1996.

Het volgende nummer is wel even heel wat anders. Het komt van een zangeres die geboren is in 1984 in Nottingham. En dat is in het Verenigd Koninkrijk. Ze heet Kezia Gill. En de songtitel is If Heaven Has a Honky Tonk. Dit is een beetje...

En met de volgende song ga ik weer even terug in de tijd. Dan heb ik het over Jim Reeves, geboren in 1923 en overleden in 1964. Een Amerikaanse zanger, songwriter en muzikant. En een van de eerste pioniers en beoefenaars van de zogenaamde Nashville Sound. Je gaat luisteren naar een zeer bekend nummer van hem, Mexicali Rose.

Jason Boland met Tennessee Whiskey. En deze zanger treedt er zeer regelmatig op met zijn begeleidingsband, de Stragglers. En ook Johnny Cash mag uiteraard niet ontbreken in Country Roy. De zeer vele hits die hij gehad heeft. En eentje daarvan was Guess Things Happen That Way.

Aisling Rafferty, een zangeres die uiteraard uit Ierland komt aan de naam te horen. En zij zong God's Plan. En volgens mij is dat een hit van een zekere Derek Ryan. En ook dat is een Ierse country-artiest. John Arthur Martinez is een zanger die geboren is in 1961 in Austin, Texas. Je gaat luisteren naar een nummer van hem van het album Starry Night. En het heet The River of Love, oftewel El Rio Amor.

De Boots Band, een band uit Noorwegen die vooral de eind jaren 90 zeer populair was. En volgens mij bestaat er nog steeds. Je hebt geluisterd naar Light of My Life. En dan is het ook alweer tijd voor de regionale lijndansagenda. Op zaterdag 9 mei is er dansen in Blerik in de Egelantier. Aan de Egelantierstraat nummer 107. En DJ Hans draait daar de platen voor degenen die daar komen dansen. En dat is het dan weer voor dit weekend. Dus ik wens je uiteraard ook weer heel veel dansplezier toe. En ik ga ook wel meteen afscheid van je nemen, want het is al bijna 8 uur. En dat betekent dat Leo Everaerts klaarstaat met zijn Back to the Years of Rock and Roll. Dus blijf luisteren naar Omroep Venray. Ik dank je voor het luisteren en ik hoop je volgende week maandag weer opnieuw aan de radio te treffen. Wil je reageren, stuur dan een mailtje naar countryrooy@omroepvenray.nl. Ik ga afsluiten met, even kijken, Buck Owens samen met de Derailers. En deze Buck Owens had een hit in Nederland in de jaren 70. Voor me in 1970 stond hij 8 weken in de top 40 met zijn nummer Amsterdam. Deze keer ga je luisteren naar Play Me the Waltz of the Angels. Tot volgende week maandag.

Je luistert nog steeds naar Omroep Venray. Morgen vieren we onze vrijheid. Vandaag herdenken we de slachtoffers van oorlog en geweld tijdens de Nationale Dodenherdenking. Daarom volgt er nu 2 minuten stilte.

0: is Back to the Years of Rock and Roll. Presentatie Leo Everaerts.
1: Beste rock'n'roll liefhebbers thuis, een hartelijk welkom bij mijn programma. Een beetje een vreemde dag, het is maandag 4 mei. De nationale dodenherdenking, zoals Wim van Bracht al zei. Respect eigenlijk voor de mensen die zoveel hebben betekend voor onze vrijheid.

niet vaker als je dan inderdaad vanochtend het nieuws zag en hoorde van de dam dat het beklad werd. Soms dan denk je bij jezelf, je kunt altijd een mening hebben, maar je hoeft er ook niks mee te doen, of wel soms. Het laatste wat ik erover wil zeggen is, laat het de tijd maar uitmaken. We zitten in andere tijden. Welkom nogmaals bij het programma. Vanavond een aantal artiesten komen voorbij, de Tillman Brothers. Ik zal maar meteen ook het Hollands Blok erachteraan vermelden. The Cats, Johnny Lyon en Shocking Blue. Dus je krijgt een klein beetje nederpop. Percy Sledge, Johnny Carroll, Gene Vincent, Eike en Tina Turner.

Ja, beste rock'n'roll fans, ik ga toch eventjes nog terugkomen naar de Ronets. Gisteren deden we dat ook al in het programma, weten nog, met Geert Kramer. Ja, I Can Hear Music, en dat was ook een plaat die afkomstig was van de Ronets. Ook de Beach Boys hebben het opgenomen. Nou is het wel zo dat de productie oorspronkelijk van Jeff Barry, Ellie Greenwich en natuurlijk Phil Spector, dit natuurlijk om de zangeres te gaan gedenken die de 80 jaar heeft mogen worden. Ga er maar snel luisteren. I Can Hear Music, The Ronettes.

Ja, we spreken nog altijd van de Evergreen Top 1000. Daar vinden we de dames nog altijd in terug. En de laatste van de gezelschap van Nedra, Tally Ross. Zij mocht 80 jaar worden. Ja, we kennen allemaal de hits. Gisteren draaiden we Be My Baby. Maar we kenden ook Baby I Love You, Walking in the Rain. En vanavond draaide ik speciaal voor jullie thuis I Can Hear Music. Ik heb er nog een paar van die mooie klaarstaan. En dan weet je het ook, hè, dat er meestal 2 of 3 geschakeld worden. En ik begin gewoon met Fox on the Run. Niet van The Sweet, maar Man for Man.

Ja, dan weet ik niet of jullie deze thuis kennen. Die van Diane en Donna, de prima Donna. Deze artiest kwam volgens mij van uit de streken van Italië. Tenminste zijn afkomst. Want Dionne Di Mucci staat erbij. En werd geboren in New York. Ik denk wel dat zijn ouders van Italiaanse afkomst waren. Maar in 1961 had hij zijn eerste grote hit te pakken. The Runaround Sue. Wij kennen hem van meerdere hits. Hij heeft ooit nog een keer samenwerkingen gedaan met de Walk of Fame daar in Amerika. Want ja, er werden allemaal die grootheden in sterren op de straten bijgeschreven. Daar staat hij ook tussen. En ik lees hier ook nog Diane and the Bellmans. Ja, dat was zijn eerste begeleidingsband. Is ook wel bekend geworden met Don't Pity Me, meer in Amerika dan Nederland, en My Only Nose. A Teenager Love werd door gigantisch veel artiesten op de single gezet. Even terug naar Manfred Mann. En Manfred Mann kenden we allemaal uit de jaren 60 ook. Een echte UK-formatie met Dua, Diddy, Diddy, Mighty Quinn en Blinded by the Light. En toen werd het al een klein beetje symfonisch. Maar vanavond draaide ik een Back to the Years of Rock and Roll. The Fox on the Run. Aanbeland bij vier plaatjes uit Nederland. Ik krijg wel vaker het verzoek van goh, draai eens wat rock'n'roll in Nederland. Daar ben ik altijd wel aan het nadenken. Echte pure rock'n'roll, want ik heb als Anneke Grunlo met ook natuurlijk Johnny Lyon en andere artiesten. Maar echte rock'n'roll, of je hebt de indie rockbands die ook wel gedraaid worden door Jan van den Broek in zijn Kooping Goyang. Maar ja, de Tillman Brothers natuurlijk swingde dat fantastisch in die jaren 60. Ga vanavond maar eens eventjes meedoen als je dat zou willen met Rock Little Baby. En daarna krijg je Scarlet Ribbons van The Cats. Even later dan kun je luisteren naar No Particular Place to Go van Johnny Lyon en The Jumping Jewels. En als laatste van dit blok dan Never Marry a Railroad Man van Shocking Blue met Mariska Veres. Eerst de Tillman Brothers.

Ik weet zeker dat er veel mensen thuis voor de radio zitten met hele mooie herinneringen aan Shocking Blue en zeker aan deze zangeres Mariska Veres. Maar het is niet altijd zo gelopen, want het was eigenlijk in de midden jaren 60 dat de Motions in Nederland heel erg bekend waren met Rudy Bennett, onder andere Robbie Verleeuwen. En in 67 deed deze Robbie Verleeuwen zo spannend maken dat hij zei van nou, ik richt de formatie de Motions op. In beginsel had hij dus de zang van Fred de Wilde, maar later moest hij in dienst. En werd er toch nagedacht over een zangeres. Mariska Veres stond daar eigenlijk voor in de picture. Ja, we kenden allemaal die platen. Venus van 71, 72. Out of Sight, Out of Mind, Blossom Lady. Inkpot, This is America. Ja, ik vergeet er een aantal, want we hebben er echt van kunnen genieten in de jaren 70. En meestal ook allemaal met de week van de jaren 70. Dan zitten ook allemaal die juweeltjes in die programma's. Mariska Veres, helaas heel vroeg van ons heen.

gegaan. En met het overlijden, ja, want ze trad eigenlijk nog regelmatig op, naar een aantal keren dat ze uit elkaar gingen, Shocking Blue. Want dat had allemaal te maken met Robbie Verleeuwen onder andere. Maar ook met Cor van der Beek. Hij was de drummer van de band. En van 67 tot 75 en van 81 tot 84. Mariska Veres is later nog in The Beat Night in Horst geweest. En volgens mij was dat met de Haagse band The Clarks. The Kinks, ja, The Dead of a Clown. Ze maakten ook allemaal Waterloo Sunset. En later in de jaren 80 kwamen ze nog met Lola Live. Maar vanavond houden we het echt een klein beetje bij de jaren 60. Dead of a Clown.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure. Come on.

Ja, in Nederland zijn het meestal dezelfde nummers die allemaal uit worden gebracht van deze Engelse formatie, de Trucks, onder leiding van Rack Presley. Ik had het straks eigenlijk over de Beat Night in Horst in de Meertal destijds. Ja, en daar waren zij ook voor de partij, want er was hij al overleden. Engelse rockband, de Trucks. En ja, ik zei het al, 66 en 67 waren de topjaren, want ze hadden maar liefst 6 grote wereldhits. Waarvan natuurlijk in Nederland ook Wild Thing veel gedraaid werd. With a Girl Like You, en wat dacht je van I Can't Control Myself. Love Is All Around. Ooit weer, ook weer natuurlijk gecoverd door een aantal van die Britse formaties. Even terug naar Ronnie Hawkins. Ja, deze man die heeft veel betekend voor de Amerikaanse rock and roll. In Arkansas, de Verenigde Staten, daar brak hij door. En later ging hij dus naar Ontario in Canada. Heeft daar beïnvloeding. Heeft meer dan 25 albums opgenomen. Ja, en als je dan echt over een rock'n'roll artiest hebt, ja, dan had je toch wel eens bij hem moeten zijn. En die albums die zijn ook nog bij diverse collega's hier binnen de omroep. Die hebben daar liedjes van in hun computer staan. Dus ze komen regelmatig voorbij. Wat ook een beetje de bluesy songs. De volgende die je klaarstaan heb je thuis nog nooit van gehoord. Dat weet ik gegarandeerd zeker. Cliff Richard maakte veel platen in de jaren 60. Ook al in begin jaren 50. Trouwens moet ik ook al zeggen dat dus de mannen van The Shadows en Cliff Richard dus al rondtoerden. Maar The Snake en The Bookworm, nou wat een hele rare titel kan ik je zeggen. Maar ik dacht van nou, ik laat jullie thuis toch eens een keer horen. Cliff Richard met medewerking van zijn Shadows in de begintijd.

Ja, toch nog hartstikke mooi, deze rockabilly-plaat van deze week in Back to the Years of Rock'n'Roll. John Lewis Carroll, maar zijn artiestennaam was Johnny Carroll. En ja, hij mocht maar 57 jaar worden, want hij is aan leverfalen overleden. Maar zijn vroegere opnames, want in 96 jaar dagen nadat hij stierf, zijn 33 songs van die opnames weer uitgebracht onder de titel Rock Baby Rock. 1955-1960. Want in de beginjaren 50 werd hij beïnvloed door de rockabilly en de rock'n'roll muzikanten Elvis Presley, Jerry Lee Lewis en niet te vergeten, dat kon je ook al horen, vond ik, aan de Johnny Cash-stijl. What I'm Living For van Percy Sledge. Ja, de man die heeft de echte evergreens, My Special Prayer and When a Man Loves a Woman. Maar dit was van het album The Percy Sledge Way in 1967. En deze mooie song. Eventjes nog op de lijst, even spieken. Wat kwam ik nog meer tegen? Ja, nou ja, goed. Ik zal je eerst gaan verblijden met Gene Vincent met Saturday Night. Another

Ja, ik had er een album van. Er waren er een aantal van de songs die nauwelijks anderhalf of twee minuutjes waren. Zo ook deze van Ike en Tina Turner, helemaal van het begin van hun bestaan. Getiteld was dat This Man's Crazy van dit stel. En Tina Turner, ja, we missen ze nog altijd, want voor toch alweer 1-2 jaartjes terug hebben we afscheid van haar moeten nemen. En Tina heeft heel veel mooie muziek achtergelaten. Daarvoor draaide ik Gene Vincent en Saturday Night, oorspronkelijk een heel oud liedje. Is ook uitgebracht nog door Cat Stevens, kan ik je vertellen, in de jaren 70. Ja, en dat zijn allemaal plaatjes die zullen we nooit meer vergeten, kan ik je vertellen. Ik heb er eentje klaarstaan, dat is de laatste voor deze maandagavond. Ik heb niet zoveel doorheen gesproken, met respect natuurlijk voor deze 4 mei 2026. Ned Miller, From a Jack to a King. En heel graag tot volgende week maandag weer. Dag, dag. From

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 9 uur.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Een activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. En vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking zelf, zegt verslaggever Simone Tukker.
3: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken en ook bij de organisatie zelf. Vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie een aantal mensen uit het publiek plukte. Al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk verloopt en dat het stil was. Ja, en dat was het hier om 8:00. Met een volle Dam was het muisstil.
2: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had die man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En de Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog altijd zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Het weer dan kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
5: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
6: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
7: Dit is Time Switch, een wekelijkse rondleiding in de Americana, blues en roots muziek. Samengesteld en gepresenteerd door Johan Philipsen.

Goedenavond luisteraars, welkom bij Time Switch. Blues, Roots en Americana natuurlijk weer. Crying Coming, dat was van Megan Mullins. Dat was de opening van deze Time Switch. Ja, er zit variatie in, maar dat is meestal wel zo bij de Americana. Ik heb blues voor u, een stevige muziek voor u, maar ook tot aan smartlaagachtige tearjerkers, zoals ze dat in Amerika zeggen. We gaan naar Sam Birchfield met Prophet.

Matrimony, zo heet deze laatste. Daarvoor Short Life of Trouble en de uptempo van de Bluegrass en Prophet van Sam Birchfield. We gaan hebben zo dadelijk Little Man en Tyler Braden met Choose Me en dan een heel aparte titel. Tenminste, ik vind hem gewoon leuk. Goodbye, Luxon, Good on You. En dat is van Alana Springsteen.

Een beetje nostalgisch soundje van Lee Dorsey. Ride Your Pony. Goodbye Looks Good On You. Mooie titel, zei ik al, van Alana Springsteen. Choose Me. Tyler Braden en Little Man. Daar hebben we ze weer allemaal gehad. If You Gotta Go Now. En dat is van Christian Bush. Arthur Big Boy Cudrup. Ja, dat is weer de blues natuurlijk. En die hoort bij Time Switch.

Ik heb het al vaker gezegd natuurlijk. U kunt de namen die ik noem, maar ook de titel van de songs nazoeken. En dan weet u welke muziek en waar we het over hebben en welke artiest. U kunt natuurlijk ook altijd navragen bij Omroep Venray, bij het programma Time Switch. Wat het allemaal behelst, die blues roots en Americana. We gaan naar They Tell Me.

Dirk Bentley met Gold, vaste gast in Time Switch. David Mansik met Adelita. En dan zitten we tegen de Mexicaanse grens aan. They Tell Me, en daarvoor What Are We Together For van Crystal Sands. Ja, veel variatie, ik zei het al, maar dat is eigenlijk vrij normaal in blues, roots en Americana. Veel muziekstijlen die je daar in de Midwest kunt vinden.

We hadden Darius Rucker met Heartbreak Road. David E. Lane met Clover Honey. David Olney met Walking Blue. Ja, Dierks Bentley hadden we al gehad. We zijn nou weer toe aan de eindsprint van deze timeswitch. Ik ga u een prettige avond wensen en een hele prachtige week. Ik dank u wel voor het luisteren. Ik hoop dat u genoten heeft van de Blues Roots en Americana. Tot aan de klok is er nog wel wat muziek natuurlijk. Graag tot de volgende keer. Dag.

0: Venray.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat die man alleen handelde en dat er nu geen gevaar meer is.
3: We gaan van een Einzeltäter aus en hebben momentan ook geen Hinweise dat het gegenwärtig nog een Gefährdungslage gibt. Hij is 33 jaar oud en heeft een Duitse Staatsangehörigkeit.
2: 2 mensen overleefden het incident niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. En vanwege de Russische dag van de overwinning heeft Moskou een 2-daags staakt het vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt het vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog dan. Met af en toe wat zon. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Door Albegens met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie vanavond op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste van hen met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op 8 en 9 mei... omdat Rusland zaterdag de 9e, de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland, viert. President Zelensky kondigde een staakt het vuren aan dat morgennacht moet ingaan. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Het weer. Vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op dit moment wordt in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Het gebeurt voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door lopers naar verschillende gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege de 9e mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Draai.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en twee oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door zo'n 2.500 lopers naar andere gemeenten gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. Twee mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. Twee zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege 9 mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. Het weer in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: het nieuws van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat er 7 besmettingen met het Hantavirus zijn op een Nederlands cruiseschip. De WHO meldt dat 2 mensen zeker besmet zijn. Bij 5 anderen gaat het om een vermoedelijke besmetting. Gisteren werd al bekend dat er 3 mensen waren overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. Ook is een Nederlandse medewerker ziek. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is rustig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Voor en tijdens de dodenherdenking hield de politie 13 mensen aan. Zij droegen protestteksten. 1 activist is aangehouden omdat hij een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 mensen zijn er slecht aan toe. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer in het zuiden en oosten regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.